nu de vierde wat zaaste fage. Dat eerste, dat heet van de vijf tieren, wie zo als een lijf en had oudele vlechten, en ik deed beobachten wat de vlechten losgereten worden. En dat wordt een hechtje hoven van de eer en wordt op een feit gestald, zoals een man, en een man zijn hoort, wordt te arm gegeeft. En check nog een ander beest, een tweede, dat een boer ähnlich wie. En dat weer aan ene zied opgeheeft, en daar weer de dreerabber en zijn muil tussen zijn tenen. En ze zeiden te arm, sto op.

Wodo es nach ne andere Sach to beobachte. De Zafar Zaya dort antworten Mensche hort je jeft. Wann wir den Brief an Kapitel 4 lesen, dort Nebuchadnezzar to all seine Völker schreif en de verschiedenste Sproke, dann seh wie dort he Gott ihre deed en am de Herrlichkeit jef. He hod en niet hort je treje. Gott must am de schwore Tide bringen, ehe he tostone wud, dort Gott de leven je Herr wie. En even alles regeren deed. Mijn vriend, best du wat door je komen, dat du toestone deest, dat du een zender best, en dat de eens je weicht, dat du in hemel komen kanst, is der den geloven en dem Herr Jesus Christus? He wordt die ook een niet hoort geven, wann du dem Herr Jesus als den Heiland annehmen worst. Dat tweede beest en Daniels zijn droom, wie zo als een boer. Ene ziet wie opgeheeft, en hij had drie rabben in moel. Dat kan vergelijkt worden met de orms van Zelva en den droom van dat grote gestalt. Dit bedient dat tweede welchenigrijk dat Mede-Perse heet. Deze twee nationen werden partners en dat welchenigrijk. Dat de boer op ene ziet op je heeft weer bedient dat met de tijd weer Perse strenger als Mede en neem een geratere poort van de regering. Maar wat meent dat, dat de boer drie rabben en moel had? Nou, dat kan bedienen dat door drie chenigriks vieren, dat Mede-Perse chenigrik opslokken deed. Dat waren dan Babylon, Lydia en Egypte. De boer had geen vlichten, also wordt de armee niet zo hostig van ene stad naar de nächste gaan. Aber dat wordt gezegd dat de zal veel vlees opvreten, dat Mede-Perse chenigrik mocht vielleicht langsamer zijn gewast als Babylon, aber sie würde viel Menschen annehmen. Der Mann, der eine von den Herrscher wird, wird Darius. Darius wird der König aus den anderen Beamten, Daniel, aus dem Stich wollen haben, und der dort schließlich vor dich brachte und er in die Lebensgriften angeschmitten wird. Aber Gott bewahrt ihn. Die Männer, die ihn anbringen wollen, werden nachher durch ihn angeschmitten. Aber er, Gott, der ihn nicht von der Leib bewahren. Wann wir bei dem Eng von ans Leben kommen, dann macht wir weiter, auf wie einem Haar, der ans Dech den Tod zum Leben bringen kann. Die Einzige, die ans dort versichern kann, ist der Herr Jesus Christus. Dann he starf für uns und stund auch weiter ab vom Tod. He haft über den Tod und die Haal gewonnen. To Söhne, die Arm aus Heiland angenommen haft he dort ewig Leben gejeft. Je rood zo als de dood aan niet houden kan, zo wordt de dood ons ook niet houden kan. De dood wordt tot de tijd ons deina moeten zijn, die ons en de Heer zijn door zijn, brengen wordt. Dat is wat de Heer ons versproken heeft, en hij wordt door te zijn dat het ook passeren wordt. Nu is door nog een dreddend beest dat ons hier in dat zevende kapitel beschreven is, dat weer een leopard. Die had vier vlechten, zoals een vogel, en had ook vier tjaap. Dat wordt gewas een zeer vreemde tier zijn. Wanneer ook niet zo'n tier is, wie weten dat er leopard zijn, en die kunnen pijnig ranen, en ze kunnen van irgendwo hupsen en andere tieren doorbij aan verhaafs griepen. Nu, met zo'n kracht en ook die vlechten, je hebt dat te zien dat dit een nation bedienen wordt, dat even andere zeer schwind in even hand kriegen wordt. Dit bedient dan dat redden wel chenig rekken en dat weer de Griechische nation. Alexander weer de leider van de armee. Wie ha je zien dat de leef, die Nebuchadnezzar bediende deed, twee vlechten had, en dat hij zijn vriend even rasje deed, wils hij van ene stad naar een andere zeer schwind gaan kan. Alexander

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio de Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet jint welkom te dit program, Wat Pisiet. Hier leef je mij van onze plotietje mensen, van gisteren en van deel. En haar geen eerst moel waren nu de artikelen uit hem catechismus. Nu deem, kjemp nu in je houding tussen Evol en Dan Freus. Ik wens alle toehoorgen een gouden MV.

the 15th article vom Reich Eiven en Fiendschaft en van de Wehrlosigkeit. Wie gleiven en bekennen ook dat Christen aus der Welt aufgestorbene en uit Gott wadergeborene Menschen en deze Welt keine Reich Eiven derven, no Jesus Meister seine Lia, zoals hij daarvan in Matthäus 5, vers 38 zelfs reed. Paulus zegt in Römer 12, vers 19 bij 21, dat niemals raag even, lieve vriend. Geef God zijn oeien ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag even is mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de haar. Wanneer een vriend hungert, dan geef hem te eten. Wanneer hem darst, dan geef hem te drinken. Wanneer dat zo deest, dan wordt hij hem daardurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het buizen in je kriegen. Aber dat gehoord om dat buizen in je te kriegen. Door wijen moeten die levende kinder Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmoed verzekeren nood te volgen en gelijk te worden. Metliedig, brederlich en vriendelijk zijn, niet onrecht met onrecht terugtolen, aber door jaren zegenen en weten dat we dort te beroepen zijn, dat we den zegen oven zullen no 1. Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons no Jezus zijn reine leer im Neuen Testament all het raag even verboden is. De geest im Evangelium is een vredensgeest, en daar wegen der wie geen schwert, flint oder gewehr je in onze fien brokken. Wanneer we ook in deze welt leven, en hier in Fleisch wandelen, daar wegen es ons konf nicht uitweltlichen, fleischlichen drief. De gewehren womit we kämpfen, stammen nicht uit deze welt, die komen van Gott en zijn machtig voor Gott. 2. Korinther 10, Vers 3, Bad 5. Wie moeten dat Kriegesschwert meiden? En wanneer dat doorwegen mal neidig wordt, dan wel de haar dat wie het eine staat oder land en dat andere vlichten. Wie moeten dat ook met vreden dulden, wanneer man ons onze Jeta rauft? Wie moeten keinem wat anderen? Wie zullen van horten met woord en wandel, tot lam Gottes op de Friedensboon en leiden en dulden no volgen, zodat Gott onzen Glauben nicht als eine Heklerie ansehen wordt. Wir schließen auf mit dem Artikel vom Reich Eiven in aller Feindschaft, der die Christen nicht erlaubt sind.

dat nu in zijn cel veel dagen weer. De hoopning dat hij nu had, maakt alles slechter. Hij dacht, bald word ik ook vrij zijn. De aanschenker had je aan versprekken. Wanneer maar hij de sleutel hier in zijn deur draaien, vrede zich en dacht, nu zijn ze gekomen mij uit te brengen. Nu word ik vrij zijn. Zijn vrijheid kwam maar niet. Twee deel, drie deel gingen voorbij en hij weer nog niet vrij. Josef kon het niet verstaan, ob er blijft nog in vallen vertrouwen. De aanschenker wordt ook veel arbeid hebben. Hij wordt zeker moeten arbeid naholen, wat hij geloten wie wil zijn im Gefängnis weer. Hij wordt niet van mij voor jeden, hij verspreekt dat. Nu werden het al 8 deel, en dan 14, en nog hadden we het gehoord. Am wie ob er nog immer zo, hij wordt vrijgezet worden. Hij dacht, vielleicht wird de aanschenker krank. Dat wird nicht wundern sein, willst du Luft im Gefängnis, kun irgendwem krank merken. Wann hij sich später fällt, dann würde er an am denken, hij had je dat versprechen. Nu wären dat aber al 3 Werk, Feuerwerk, Saßwerk, en dann 3 Monat. Nu musst Josef einfach bloß tauschen, de Haft von mir verjeten. Wo diester en verloten fällt er sich nu im Gefängnis? Hij voelt zich ganz meid en verloten. Hij deed dat wat van hem verlangt wordt, aber ohne last. Hij had ganz hoopning verloren. Hoopning verlieren is zo zeer treurig. Dat weer voor hem een zeer schwere leer, aber eine, die hij leren moest. God had hem plan, dat hij zal de verste onder den Tjennig zijn, zodat hij dat ganze land bezorgen kon. Daartoe moest hij deze leer leren. Hij wou dat niet voor zich gebracht hebben, wann hij niet deze leer geleerd had. Ob mensen verloten, is onbestendig. Dat had 2 jaar genomen, wat hij te deze aan zich gekomen weer. Dit weer de laatste klas in Gods schuil, die hij durchkomen moest, en dat wirkte de schwanste klas. Hij kwam bij door, wo hij te zien Gott sein kon, wenn du haben wirst, dat ik mijn ganzes leven in dit Gefängnis toebrengen zal, dann will ich dort auch down. Als er dort ist sein kann, wir seine Bildung vor dich. Ich sehe mir überzeugt, dass dieselbe Nacht, wo Josef dort sein kann, wie auch die Nacht, wo die Tjennig seine sonderbare Träume hat. Träume, wo der Josef endlich aus dem Gefängnis rausgenommen wird. Josef lehrt sein, Herr, lot dein Willen gedonnen worden. I do. Hast du all gelehrt sein, Herr, deine Wege sollen auch meine Wege sein? Veel van ons zijn nog niet bij door gekomen. Wees niet ook endlich tauschen dat God geen fehler merkt en dat zijn willen voor die de beste en de rechte weg is?

nu de vierde bezaaste fase. Dat eerste, dat heet van de vijf tieren, wie zo als een lijf en had odele vlechten, en ik deed beobachten wat de vlechten losgereten worden. En dat wordt een hechtje hoven van de eerde wordt op een feit gestald, zoals een man. En een man zijn hoort, wordt te arm gegeeft. En check nog een ander beest, een tweede, dat een boer ähnlich weer. En dat weer aan een zied opgeheeft, en daar weer een dreerabbe en zijn moel tussen zijn tenen. En ze zeiden te arm, sto op, do veel vlees opvreten. Nou, dit checkt ik, en daar weer nog eens, zoals een leopard. Die had feierflechten op zijn regen, zoals een vogel. Dit beest had ook feier tjaap, en aan wordt harschaft gegeeft. Zoals wie al gezegd ha, deze beesten reden van dezelfde tjenigreks als dat grote gestalt dat in dat tweede kapitel beschreven is. Nebuchadnezzar weer dat kap van goud. Hier in dat zevende kapitel worden de tjenigreks als grote tieren vergesteld, en de eerste is een lijf met vlechten zoals een odler. Dit wist ons dat dit ook nog Nebuchadnezzar en zijn tjenigrek aanwezen deed. De vlechten bedienden dat Nebuchadnezzar zijn armee schwind van ene stad naar een andere brengen kon, en dem fiend overraschen. Ons wordt aber gezegd dat de vlechten worden afgeplakken, dan wordt hem abgestald als een man, en een mensche hoort wordt hem gejeefd. In dat vierde kapitel had we de geschicht, wo hem van zijn Paulus weggejocht wordt, en dat zijn menschenverstand hem weggenomen wordt, en dat hij voor 7 jaar zo als de tieren leven deed. De oorzaak weer dat hij God niet de eer gejeefd had. Dat is hier in dat zevende kapitel beschreven, van wo dem lijf zijn vlechten afgeplakken worden. Dat dem lijf abgeheeft en op mensen feit gestald wordt, kon bedienen dat Nebuchadnezzar waar de gezond gemaakt wordt. Zijn verstand wordt aan teruggegeeft en hij weer waarde en zijn tjenig rek aangestald. Maar daar is nog een andere zaak te beobachten. Deze vers zei dat aan wordt een mensenhoort gegeeft. Wanneer we den brief en kapitel 4 lezen dat Nebuchadnezzar te al zijn veldje schreef en de verschillendste sproken, dan zei we dat hij God eer deed en aan de heerlijkheid geef. Hij had een niet hoortje gekregen. God moest aan de zware tijden brengen, eer hij toestonden wordt, dat God de levende Heer weer en even alles regeren deed. Mijn vriend, best du bat door je komen, dat du toestonden deest, dat du een zender best, en dat de eenste weg dat du naar hemel komen kanst, is door den geloven en dem Heer Jezus Christus? Hij wordt die ook een niet hoort geven, wanneer dem Heer Jezus als den heiland aannemen worst. Dat tweede beest en Daniel zijn droom, wie zo als een boer. Ene ziet wie opgeheeft, en hij had 3 rabben in moel. Dat kan vergelijkt worden met de orms van Zelva en den droom van dat grote gestalt. Dit bedient dat tweede weltkoninkrijk dat Mede-Perse heet. Deze 2 nationen werden partners in dat weltkoninkrijk. Dat de boer op ene zied opgeheeft weer bedient dat met de tijd weer Perse strenger als Mede en neem een geratere poort van de regering. Maar wat meent dat de boer 3 rabben en moel had? Nou, dat kan bedienen dat door 3 tjenigreks weren, dat Mede-Perse tjenigrek opslokken deed. Dat weren dan Babylon, Lydia en Egypte. De boer had tjene vlechten, also wordt de armee niks zo hastig van ene stad naar de nächste gaan. Aber dat woordje zegt dat die zal veel vlees opvreten. Dat Mede-Perse tjenigrek mocht vielleicht langzamer zijn gewast als Babylon, aber zij worden veel mensen aannemen. De man, de ene van de harsche weer, weer Darius. Darius weer de tjenig als de andere beamte Daniel uit hem stich willen ha, en die dat schließlich voor zich brachte en hij in de levensschriften aangesmeten wordt. Aber God bewoord hem. De mannen die hem aanbrengen willen, worden nog her door een aangesmeten. Aber God deed aan nicht van de lijf bewoorden. Wanneer we bij hem eng van ons leven komen, dan moet we weten of we eenem haar die ons dicht in dood tom leven brengen kan.
De eenste die ons dat verzekeren kan, is de Heer Jezus Christus. Dan hij starf voor ons, en stond ook weder op van dood. Hij heeft over den dood en de haal gewonnen. Te zonen die arm als heiland aangenomen heeft hij dat eeuwig leven gegeven. Je rood zo als de dood arm niet houden kan, zo wordt de dood ons ook niet houden kan. De dood wordt tot de tijd ons deiner moeten zijn, die ons in de Heer zijn door zijn, brengen wordt. Dat is wat de Heer ons versproken heeft, en hij wordt door te zijn dat het ook passeren wordt. Nu is door nog een dreddet beest dat ons hier in dat zevende kapitel beschreven is. Dat weer een leopard. Die had feierflechten zoals een vogel, en had ook feier tjaap. Dat wordt gewas een zeer vreemde tier zijn. Wanneer ook niet zo'n tier is, wie weten dat er leopard zijn, en die kunnen pijnig ranen, en ze kunnen van ergend woer hupsen en andere tieren doorbij aan verhaafs griepen. Nu, met zo'n kracht en ook de vlechten, jeet dat te zien dat dit een nation bedienen wordt, dat even andere zeer schwind in even hand krijgen wordt. Dit bedient dan dat redden wel tjenig rekken, en dat weer de Griechische nation. Alexander weer de leider van de armee. Wie had gezien dat de lijf, die Nebuchadnezzar bediende deed, twee vlechten had, en dat hij zijn vriend overrasen deed, wils hij van ene stad naar een andere zeer schwind gaan kon. Alexander kon dat zelf veel schwinder doen. Dat is wat de vier vlechten bediende. In de eerste geschicht wordt ons verteld dat als Alexander de laatste nation overnomen had, zou hij zich dolen hield dat er niet meer nationen waren die hij overnemen kon. Alexander weer maar een jonge man als hij de weltharscher weer, maar dat weer niet zo lang nodig dat hij starf. De leopard en droom had vier tjaap. Dit bedoelde dat nodig dat Alexander starf, wordt zijn weltjenigrecht tussen vijf van zijn armeeleider uitgedeeld. Zo'n wat hostig toepgezameld wordt, kan je rood zo hostig weggenomen worden. Dat is ook zo dat zo'n wat mensen voor jaren toepgezameld hebben, kan ook zeer hostig weg zijn. Alle drie weltjenigrechts van die we gereed hebben, zijn alle weg. Daar is nu geen weltjenigrecht. Dat leidt ons dan te denken aan wat de Heer Jezus zegt, en Lucas dat nee in de kapitel 23.24 stafage. Hij zegt toe aan alle, wanneer wel met mij metkomen, laat aan zichzelf afzaaien en zijn triets dag voor dag opnemen en laat aan mij navolgen. Dan wie immer zijn in het leven raden wel, wordt het verlieren. Ober wie immer zijn leven aan mij het halve verlieren wordt, die wordt het raden. Dan wordt van je wenst wordt een mens ha, wanneer hij de ganze welt je wendt, ob er sich selbst verlässt oder schodelieder dat door derg. Wie ha je leert van mannen die weltjenig rechts houden, ob er zij houden nicht vrede met God? Jezus zegt ook dit in Matthäus 6, 19 met 21, sammelt jut nicht schaats op je eerd, wo matte en ras dat vernichte tjenne, en wo dave dat no grove tjenne en stelen. Ob er sammelt jut schaats top am himmel, wo matte en ras dat nicht vernichte tjenne, en wo Dave dat nicht kennen no grove en stele. Dan wo din Schatz es, do wordt din Hort ook zenne. Een mens zijn leven heeft geen mening, wann dat bloos verzelst en verirdische dinge geleefd wordt. De Heer brengt mening to een mens zijn leven. Dat fangt aan met de waarde gebeurt wann een mens toestet dat hij een zinde is en dem Heer Jezus als Heiland aanneemt. Dan worden zijn zinde verjeefd worden. En hij is dan een Gottes kind geworden. Dan kan zo'n mens voor Jezus Christus leven en aan deine. Zo'n leven brengt vrede en vrede en bevrediging hier op de aarde. En de eeuwigheid brengt zo'n leven een loon en verheerlijkt de Heer Jezus. Mijn vriend, voor wem is dien leven en je stalt? Voor diezelfde en eerdische schatz? Oder voor God en dat eeuwig loon? God is zegen, mijn vrienden.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Waschwiesertum Friedmat Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Ek verafscheid my van Jun van deel en lood Jun aan ook waar de nächste moel toe te heren. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoopgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 Blumenwood.